0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradijs.
2: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana e 500 ml nge 100 rand kuphela inye. King Bloom eyamadoda yongeza amandla kunye nestamina. Lady Bloom yabafazi ilinganisa

Ons het met haar teer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kammies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n speciale roudiens op maandag 24 Augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpyl of Oudtshoorn, op donderdag aan 27 Augustus 2026 om 6 namiddag by die Sint Nikolaas Katolieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 Augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpyl of en om 11 uur by die Sint Nikolaas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

aan werk om te bereiken. Je kan van mijn WhatsApp bij 060-505-2693 of schakel mij bij 044-884-0831. Ik herhaal die vraag, wat is een doelwit wat jij hard werkt om te bereiken? 060-505-2693 en je kan ook van mij schakel bij 044-884-0831. Dit is die contactbesonderhede waar jy van my in die hande gaan kry vir die volgende 2:40. So ja, kom ons breek vir 'n stukkie musiek. Ons kop hierdie program af met die volgende enetjie.

0: Dit was die klanke van my brr met een liedje getitel Voel en Jella. Tijd so 26 minuten na 9. Ek het een paar boodskapies gekry. As gevolg van die competitie is ek genoodsaak om so tussen die boodskappe te lees. So ek het ene keer gekry van Blanche Benjamin. Sy sê een doelwit waaraan ek hard werk is om een sterker en beter toekomst vir ons gemeenskap te jou bou. Vooral vir ons ouer mense. Ek wil bewys dat ouderdom nie een beperking is nie, maar een nieuwe geleentheid om een verskil te maak. My doel is om aan te hou om mense te inspireer, jonger geslagte van ons erfenis te leer en vir ons gemeenskapse waardigheid en regte op te staan. Ek glo dat as ek met passie, deursettingsvermoë en geloof aanhou werk, kan ek een nalatenskap achterlaat wat ander mense se lewens positief beïnvloed. En dan het ek nog een gekry, goeiemôre Jolien, die een doelwit wat ek op die oomblik het, om myself happy te sien en ander mense op te beer. Môre Jolien, my doelwit wat ek gewerk het, is om vir supersport rugby te kon uitsaai en ek het dit reg gekry om nederig te bly en hard te werk en bidend te bly. Goeiemôre Jolien, ek is tevrede met wie en wat ek is. Wil net sê, ek moet net die mens bly vir wie en wat my ouers my geleer het, sodat ek dit kan toepas op my kinders. Hulle moet nie vergeet waar vandaan hulle kom. Dankie, Jolien. En dan het ek nog enetje gekry. My doelwit is om my outmost te doen, om by my kinders te kom, wat ek 8 jaar gelede gesien het, verlang baie Elise van Duisersdorp wat so skryf.
1: Goeiemôre Jolie, ek sal sê wat my moeder my geleer het. Jy moet altyd respek hê vir groot mense, en as jy sien groot mense sukkel, dan help jy hulle. Kom van Auntie Jean van Mosabaai.
0: Daar sê baie dankie Auntie Jean, daar al die pad vanaf die prachtige Mosselbaai. Auntie Jean, ek keer volgende maand die 19 September daar in Mosselbaai. Nee,

Hulle is dit na Eden FM, tyd precies 9:30, hier volg die nieuwshoofdruk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Die uitgerekte verhoor van 9 verdagtes van wie die meeste buitenlandse burger is, is verlede week weer in die Mosselbaai streek of uitgestel.

0: Introducing the all-new Garden Route Interchange at Garden Route Mall. Getting here has never been easier. Wamkelekile eGarden Route Mall. Indlela yakho eyakumava angcono nokuphumelela amabhaso. Welcome to Garden Route Mall, your route to a better experience and winning rewards. From the 31st of July to the 31st of August 2026, simply scan the QR code at the Garden Route Interchange and stand a chance to win one of two 500 shopping vouchers every week. Winners will be announced every Monday, so don't miss out. Get scanning, get shopping, and get winning. Garden Route Mall, your route to better rewards.
1: Sê, welkom terug. Ek het nog een paar boodskapjes hier so. Anne-Marie Goosen sê, goeiemorgen Jolien, fantasmagorische dag vir jou van uit een lekker somersdag, Protea Park. Jolien, you're truly talented. Can't wait to listen to your segment on the country show, Break a Leg. Good morning to you. So sê Mara Pleim. En Sharon Arie sê, morgen sê Jolien. En Maas Katrina sê, morgen Jolien, dankie vir jou prachtige program. Mooie dag verder. En Yvonne Eidaler is ingeskakeld, so ook Landie Grootboom. Dankie vir julle boodskapies. Kom ons kyk gauw hier op die WhatsApplijn. Morgen Jolien, geziene dag vir al my Eden FM maaikies. Niemand is uitgesluit nie. Geniet alles wat julle gaan doen. Vandag doen een liefde van Mina Conradi, al die pad vanaf Heidelberg.
2: Goeiemorgen Jolien, goeiemorgen luisteraars, Nelson en so. Ek het gewonder wat het gewoord van Halle Halle. Gaan Halle Halle, morgen Halle Gie, op sy verjaarsdag. Sjap, dankie Jolien, thanks for a great show.

Very good afternoon, welcome back, welcome back. It's 14 minutes past the hour of 1 o'clock, 14 minutes over the hour of 1. Hartelijk goeiemiddag, welkom terug hier by jou stem in die hart van die paradijs. Ons keer lekker saam, ons kom vir jou rechtstreeks hier vanaf die Joodse landbouw skou, nee. En die saak het vandag amtelijk afgeskop, dit is natuurlijk tot die 27ste en die 29ste bedag begin, dit gaan tot die 29ste saterdag, en ons

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave,

0: watching and the other recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
2: Car Service City.
3: Isikwa Munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Tucson mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, aansoeke vir slim ID-kaarte, arbeids- en werksverwante navraag, toegang tot verskeie staats- en ondersteuningsdienste. Dit vind plaas op 26 en 27 Augustus 2026, vanaf 9 voormiddag tot 3 namiddag, by die Duivenshoek gemeenskapsaal. Die Essequa Munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Tucson mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, aansoeke vir slim ID-kaarte, arbeids- en werksverwante navraag, toegang tot verskeie staats- en ondersteuningsdienste. Dit vind plaas op 26 en 27 Augustus 2026, vanaf 9 voormiddag tot 3 namiddag, by die Duivenshoek gemeenskapsaal. Die Departement van Binnelandse Sake en GEPF, Staatwerkerspensioenfonds, gaan daar wees om u van hulp en raad te voorsien. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of my Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.

0: Oskan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Dit is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
3: Hartelijk goeiemiddag hier in die FM. Dis Paula Hopskedops. Do you have what it takes to become a dragon striker? This week, Disney Channel and Eden FM are searching for brave, smart and determined future dragon strikers. Listen daily for your dragon striker challenge and stand a chance to win. Then join Key and the Knights as they battle to become dragon striker legends. Watch Dragon Striker every Saturday and Sunday at 2 p.m. on Disney Channel DSTV 303. Disney Channel, made for kids, by kids.

0: rasjes in de gaten geskakel. Hy sê, Paul, my Vadim, opgeknoop om, pin rechop, roos in die boot. So gaan Rasper uitstek die 5de September. Lekker rasie. Goeiemiddag.
1: Hola, hola, opsa. Weet jy, ek was binne aan die geest. But you lift me up.
0: Uitsa.
1: Really, jy sal nie weet nie, maar...
0: Kom nou.
1: Dankie vir dit, Paula.
0: Ah, sy my sister.
1: Ek kom van Beverly.
0: Ah, sy Beverly.
1: Thank you.
0: Thank you.
1: Very much.
0: Hallo, Gray.
2: Middag, Paul. Hoop het gaan goed. Paul, ek wil net twee dimensies groet op die radio. Onbekend en bekend, Rosina en Jacob. En die kinders zeggen, nee, Anna, en ja, en dan druk je hem os, en die vrij in hem dak, kai. Audrey, jy is gegroet hoor. En dan is het nou voor jou ook, Paula Hoopske Dops, jy met een mooie dag hier verder. En mooi huis toe gaan, dat kom van Lalien af uit Ravosdan. Al my kleinkinders, groot hulle ook.
0: Lekker Lalien.
2: En al my kinders, ongehoogsame kinders. Wat vir ons, Paula Hoopske Dops.
0: Net so my sister, baie dankie. Ok, dat is weer competitie tijd, de competitie is nog aan, so jy wat nou my stem hoor, jy wat nou my stem hoor. Luister nou mooi, ne, luister mooi. Jy moet, die antwoord moet jy stuur na 0605052690 en jy kan, as een prijs wat jy kan doen. So luister mooi, hier kom ek. Today's Dragon Striker Challenge is all about determination. The Banner Trials are approaching and Key refuses to give up. Even when the odds are against him. So, tell us, what's one goal you're working hard to achieve? Now that one goal, maybe it's doing better in school, learning a sport, or mastering a new talent. WhatsApp your name and answer to 060-505-2693. And you, yes you, could be our next Dragon Striker champion. Then catch Dragon Striker this weekend at 2 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303.

0: Hey Antie Poppie, hartlik goeiemiddag.
1: Goeiemiddag Paul en Maske Bas. Welkom in my huis, Paul. Dankie vir jou mooie muziek. Paul, kyk, het snor is het achter waar die hokkie hier met jaard afgebrand het. Ja, die municipaliteit was nou nog hier om die plate terug te gee. Onze ruiten, my kamervenster se ruiten is geskiet en my neibese kombuis ruiten. Nie een was nog hier nie. En my kombuisdeur is gebrand en die een hok is heeltemal afgebrand. Niemand die. Wat een soort municipaliteit is dit? Ek is al so siek en sat, want my neibe bel elke dag. Niemand kom te voorskyn nie. Almal, my Eden maaikies, niemand uitgesluit die baie, baie liefde, jylle eie aan die poppie.
0: Ja, nie, een ding van aan die poppie. Daar spreek sy haar ongelukkigheid uit, maar niemand is uitgesluit nie.

0: 0800 498 0177 sodat daar lekker boereworsrolletjies voorbeeld het ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
1: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
2: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysseldorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefen sessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Bijeenkomst het de Kamanasie donderdag om 6:30 en zondag 10 uur vanuit die Kamanasie gemeenskapscentrum. Gratis vervoer woensdag en zondag vanaf Asla en Bokraal. Opdeelpunte bij Asla bij die woning van Sister Julien Legrantie, Volkskerk, VGK en Lutherse Kerk in deze dorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika bij 066-303-9441, Sister Sylvia Saptou bij 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour bij 078-529-0523.
0: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on their way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
3: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
4: Baie dankie daar aan die gemeenskap dagboekspan. Baie dankie, dit word waardeer. Baie dankie. What if the key to manage your wealth isn't timing the market?

0: A very good afternoon. This is Eden FM, and this is how we roll on the Drive Time Show. I'm very fortunate to have in studio the one and only, the legendary, the iconic, Rotty Warren Gelaat. Hartelijk goeiemiddag, Rotty. Lekker bij u te.
1: Hi, Paul. Hello, luisteraars. Wow, what the intro.
0: Well deserved, well deserved. Rotty, kom ek, wees gauw dit, duiwels advocaat, en ek gee dit vir jou, so'n klein stukkie van, ek dink dit is die meest gepaste song nou. It is called The Final Countdown. No more turning back.
1: Oh, dit is die final countdown. Yo, ek kan nie geloof die journey is nou hier nie.
0: Yes.
1: Hy is basically by die einde.
0: Ja.
1: En 1 biljoen goed om te doen, om alles te finaliseer vandag. En ja, ek het nie eindelijk veel om te sê rondom waar ek nou is in die journey, behalwe om alles klaar te kry nie.
0: Ja.
1: En goed, en ek is dankbaar vir Eden FM, wat van die begin af 100%, saam met jou, Monay, dankie vir julle, wat 100% ingekoop het by die event, om my te help bemark, om die girls' story daar uit te kry, want aan die einde van die dag, emphasizes moet elke practice, meisies, het gaan nie oor my nie, het gaan oor julle stories, en as julle achterkom, julle het al reeds een inspiratie gevorm vir ander mense, wat die selle story ondervind, wat julle vertel, basically, en dit is wat het so mooi maak.
0: Ja.
1: Ons het nou onlangs interviews gehad met die beoordelaars, en toe hulle nou klaar die beoordelaars ontmoet het, toe praat ek nou privaat met hulle, en almal van hulle oogies blink toe.
0: Wow.
1: Toe sê ek, maar ek het julle gewaarskie,
0: die
1: stories, en dis, ek kom ook so eager was om groot te gaan, I don't care about profit or anything else, maar om groot te gaan, want ek wil hê, dit is belangrik dat die stories daar buiten moet
0: the
1: kom.
0: The value van, of the moment.
1: Yes,
0: man.
1: What
0: is the word on the street, Rodney? About this show, about this pageant.
1: For me, everything started met women empowerment.
0: Yeah.
1: Sorry, ek gaan my taal een bykie meng. En aan die einde van die dag, toe besef ek, niemand praat oor mental health nie.
0: Mm.
1: Almal in onze levens het mental health issues.
0: Ja.
1: En dit het ek nou ondervind met 25 meisies. Ek sit tans met 16 meisies as gevolg van sekere omstandighede. Goed wat gebeur het op hulle pad, wat ek kan noem. Maar met verskillende stories wat so inspiring was, en ek denk vir my, ek change to die hele topic. Women's health is the main thing. Nee? Women's Month Awareness is the main thing. Maar mental health is waarop ons moet focus.
0: Yes.
1: Want die stories wat ek nou al Eden FM toe gebring het, en op my Facebook gepost het, is verskillende stories.
0: Yes.
1: Van verskillende achtergronde. So ek het gedink aan iets wat dit gaan, a topic, wat is die opskrif wat ek kan create?
0: Ja.
1: En hoe beter as mental health? Want dit dek letterlijk alles.
0: Dit dek letterlijk alles, ja.
1: Yeah.
0: En as daar een diva is wat saam met ons stem, dan is het iemand met die naam van Anita Buyke. Kom eens hier aan de geleentheid. Kom maar!

Ja, dat was Rodney gedaan. Ons het een beetje gepraat oor de Misfool Figure. Oeh, oud worden, 2026. Ik zou zo net naar in die select groet. En dan kan ik los oor dat ons een boze bij atelier. Waar Wajona Erasmus gereed staat. Dat is weer don't let go. But I need to let go. It is 5 o'clock. Here is another good one with the 5 o'clock news, weather and financial indicators in Ishikawa.

0: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
1: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
3: Swipe and get Martha's birthday at Boxer. Get Brooks Auras 2 liter by 3 for 99 rand. Nescafe Ricoffee 250 or 280 gram and Cremora 750 gram by both for 99 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data.
4: You're listening to the Sundowner Show with Roger.
5: Music from the 70s, 80s and 90s.
6: Dis weer daai tyd, naandluisteraars. Van jou nummer 1 Eden FM. Groet ook vir Beaufort FM luisteraars. Sundowner, die musiekprogram met musiek van die 70s, 80s en 90s. Vanaand gaan ons musiek spesifiek van die 80s en 90s geniet. And I'm in your company, Roger, till 7 o'clock tonight. But get yourself ready for the club tonight, because I'm taking you way back to the club. Make sure you spread yourself, put your lovely clothes on, and get ready, because we're going to the club Sundowner,